0: tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
10: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
11: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
3: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
4: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
7: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
7: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
7: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
7: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
7: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
7: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
7: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
6: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
7: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
8: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
9: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
9: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
9: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
9: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?

0: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
0: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
0: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
9: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
10: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
11: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
3: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
4: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
5: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
6: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
14: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
13: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
14: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
13: En wat is er speciaal dit jaar?
14: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
13: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
13: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
14: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
13: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
14: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
13: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
14: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
15: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
16: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
13: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
13: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
13: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
21: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten, die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
22: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
2: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
13: Dat weer is erg belangrijk.
2: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
13: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
2: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
13: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
2: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
13: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
2: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
13: En wat is dat?
2: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
13: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
2: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
13: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
2: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
25: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
25: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
13: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
25: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
13: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
25: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training s'avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
3: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
4: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
5: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Halemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
13: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
12: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
13: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
12: En wat is er speciaal dit jaar?
13: We hebben vooral waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
13: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
13: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
12: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
13: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
12: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
13: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
15: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
16: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
9: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
22: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
23: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
15: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
12: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
12: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
9: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
10: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
19: En terzelfde tijd heeft de partij...

0: Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
4: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
4: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
4: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
4: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
4: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
4: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals

0: als Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen. Maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
5: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
12: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
0: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
12: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
0: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
12: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
0: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
3: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
4: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
5: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16:00. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
0: Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
15: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
16: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
17: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
23: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
3: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breene kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
19: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
25: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
25: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
25: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
25: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
25: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
25: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
25: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
27: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
29: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
8: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
9: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
10: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar en de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
23: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
23: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
23: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
23: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquigny.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
24: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
15: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
15: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
15: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
15: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
15: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
15: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
15: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Je zit in de Nossebelk.
4: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
3: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
4: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
3: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
4: Het Oostends dialect.
3: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
4: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
3: Een breiningsche dunne knijker.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
23: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Irma hier van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
20: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
21: Wij zijn zeker niet boos, wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
22: We gaan ons houden voorlopig nog 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
25: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
27: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
28: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
29: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
30: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
30: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
30: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
30: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
30: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
30: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
30: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
9: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
10: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
11: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
0: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
0: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
0: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
0: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
5: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
16: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
16: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
16: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
16: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
16: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
16: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
5: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
14: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
17: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
9: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden. Dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderwijs.

0: kunnen worden.
1: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
10: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
11: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
12: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
5: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
0: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
5: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
5: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
5: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
5: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
0: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
5: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
0: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
5: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
13: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
15: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
15: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
15: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
15: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
15: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
15: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
15: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
21: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
22: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
23: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
25: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
24: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
25: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
24: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
25: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
24: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
25: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
7: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
8: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
9: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lig van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Breydens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
13: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
12: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
13: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
12: En wat is er speciaal dit jaar?
13: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
13: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
13: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
12: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
13: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
12: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
13: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
14: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
15: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
16: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
18: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
18: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
18: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als de Paulusfeesten een geroepen voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
9: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
6: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
7: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
12: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
12: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
12: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
12: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
12: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
8: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleute op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleute, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
4: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
3: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
10: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
15: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
15: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
15: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
15: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
15: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
15: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
15: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
16: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inhand zijn.
17: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
18: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd,

0: evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
3: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
4: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheijen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
11: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
11: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
11: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
11: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
11: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
11: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeg.

0: mag nog ietsje langer open blijven, maar Zuidingzuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen wij het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
4: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
5: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
6: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
15: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
16: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
17: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
11: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
11: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
11: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
11: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
11: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
11: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
0: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
22: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
23: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
24: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
27: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Servaas Buisgaard.
29: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
0: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
0: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
0: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
5: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
6: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen wij het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Nieuws en info aan de kust.
25: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
15: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
16: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
17: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
18: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
30: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
18: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
31: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
21: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
31: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
32: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Breda's burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
30: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
18: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
18: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
7: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbelzaal Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
30: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
30: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
30: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
20: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
23: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
24: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
25: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
1: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
1: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
1: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
1: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
1: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
1: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
1: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
18: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
18: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
30: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
18: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
11: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
12: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
15: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
18: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Regionaal nieuws en info.
25: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
21: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
22: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
10: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig.

0: Medleaves, Tyson Short Sticks, Palma, dat zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
0: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven wat ook ons thema is. Yes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar

0: maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefaan Reinhard.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
10: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
11: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon. Een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
12: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
12: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
12: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauliuspleintje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
12: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
12: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
12: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
12: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
12: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
17: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
17: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sébastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
17: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
17: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
19: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
20: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
24: In het Normand Park in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
25: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
25: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
25: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
25: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
25: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags?
25: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
25: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
7: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
8: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die... Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van... Ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder en zo'n speeljaard.
9: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
12: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
13: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
14: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We krijgen vandaag aan de kust niets dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
9: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
10: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
11: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
21: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
22: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
2: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
2: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
2: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
2: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
2: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
2: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
4: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
11: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
12: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
14: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
25: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
25: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
25: Ik denk dat er toch wel gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
25: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat?

0: Financiën goed in de gaten, dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heilen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde

0: ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In het Normand Park in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
5: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
6: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
7: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Wandegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
14: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
15: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
16: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
18: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
17: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
18: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
17: En wat is er speciaal dit jaar?
18: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
17: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
17: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
18: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
17: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 middags.
18: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
17: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
18: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
25: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
26: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
17: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
12: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
17: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
12: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Weltse Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
9: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
9: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
9: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Poolplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
9: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
9: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
9: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
9: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
9: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
11: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
12: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
13: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
19: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
20: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
21: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
22: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Philippe Monseweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
3: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
15: Maar wij engageren ons om €10 miljoen van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
11: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
16: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
27: Ik ben Patrick Jansen.
28: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
17: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
17: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee, dagklapper.
29: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
13: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
20: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
21: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
22: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
13: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
15: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
23: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
25: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
13: krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
13: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
18: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
24: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
26: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
13: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij

0: er dit jaar op de feesten?
1: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
1: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
1: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
0: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
1: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
0: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
1: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Oren.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
10: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
11: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbelzaal Zee aan het Epernayplein.

0: En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten. Wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
6: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
7: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
8: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
9: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Hina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
17: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
18: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
3: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom ook er altijd een rood feest van.
4: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Dirja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
13: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbelzaal Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 Alice May en om 10:00 vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
14: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
15: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
17: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
17: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
5: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
17: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
5: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
22: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
23: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
16: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
24: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
17: Dat weer is erg belangrijk.
24: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
17: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
24: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
17: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
24: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
17: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
24: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
17: En wat is dat?
24: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
17: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
24: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
17: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
24: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder dorst en lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
17: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
17: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
17: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
3: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
4: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
5: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Carolien de Vriend.
9: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
14: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
15: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dan gemaakt.
16: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
17: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
23: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
24: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
25: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
11: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
11: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
11: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
11: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
11: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
11: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
11: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
11: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
11: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
11: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken.

0: Handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
3: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
4: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
5: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat al 37 per uur geflitst worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste

0: Eclipsebrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbles aan Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
7: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
8: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
9: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
8: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
19: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen
15: aanbiedingen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Breden-Essas.
19: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
11: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
11: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
17: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
11: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
17: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
3: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
4: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
5: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
15: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
11: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
17: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
18: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
19: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
4: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
5: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
4: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
24: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
24: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
24: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
24: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
24: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
24: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
24: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Meertse regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
3: Ja, hier komt een gloednieuw lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
5: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefaan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
12: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
12: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
12: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
12: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
12: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
12: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
12: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
12: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
7: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
8: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
9: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christophe Vermeijden.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
16: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
17: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
7: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
1: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
7: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
1: En wat is er speciaal dit jaar?
7: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
7: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
7: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 'smiddags.
7: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
7: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle

0: dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
3: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
4: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
5: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hello, I'm Dario Durja.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: dichtbij wat er gebeurt in

0: regio.
1: Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
3: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
3: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
6: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
6: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
6: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
6: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
6: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
6: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
6: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
6: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
8: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
9: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoopverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Dörda.
14: Ik ben Frank Jongbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden ingeënt zijn.
14: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
15: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
4: We krijgen vandaag aan de kust niets dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasha Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
20: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
21: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
22: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk, je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
23: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
24: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
24: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
24: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
24: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
24: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
24: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
24: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek, Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
4: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: In het Normand Park in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
7: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
8: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
9: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon. Een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Hondenpoep moet
1: altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
20: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
21: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
23: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 'smiddags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
12: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
13: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
14: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
17: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
19: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
20: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
21: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niets dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
22: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
22: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
22: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
22: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
22: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
22: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
22: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
22: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen.

0: C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Regionieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
5: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
7: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut.

0: Duut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxim Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versluis.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
5: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
5: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
5: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
5: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
5: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
4: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
5: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
4: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
5: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
7: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
8: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
15: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
16: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
17: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 2:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Beeldse regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Dirda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
9: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
9: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
9: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
9: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
9: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
9: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
9: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
9: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
10: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
11: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
20: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
21: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
22: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
2: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
2: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
2: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
2: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
2: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
2: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
6: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
9: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
23: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
27: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
28: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
29: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
11: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. Zeven Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
4: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
5: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt het juist ervoor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
19: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws. Regionaal.

0: Hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
3: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
4: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
5: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefaan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en

0: Rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
3: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
4: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
2: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen, hè?
5: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon, in de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
9: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
10: stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
14: Ik ben David Nassus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: In het Normand Park in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
6: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
5: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
6: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
5: En wat is er speciaal dit jaar?
6: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
5: Die komen op het einde van de feesten.
6: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
5: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
6: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
5: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
6: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
5: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
6: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
8: Met mijn 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
9: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
15: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
16: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
17: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor Cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
22: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
5: Dat weer is erg belangrijk.
22: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
5: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
22: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
5: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
22: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
5: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
22: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
5: En wat is dat?
22: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
5: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
22: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
5: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
22: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
3: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
4: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En ik vind, wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sébastien De Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
13: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
6: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
13: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
6: Is dat nu iets voor jonge mensen?
13: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
6: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
13: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
6: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
13: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
6: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
13: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
14: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
15: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
16: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
16: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
16: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act. werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
16: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
16: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
16: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
16: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
21: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
22: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
23: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael Vanille.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
8: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
9: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier- en Poolplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten.

0: Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
1: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
8: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzuid Dagklapper.
1: In het Normand Park in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op

0: de Paulusfeesten. Wat is het?
1: Ik doe een speeddating op het, in het straatje tussen de twee pleinen. Om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
0: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
1: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
0: Is dat nu iets voor jonge mensen?
1: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
0: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
1: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
0: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
1: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
0: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
1: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
5: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Hallemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
12: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
13: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
14: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
15: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
0: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
15: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
15: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
15: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
15: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
0: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
15: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
0: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
15: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. campagne. Hier hebben we de roze hoek, maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
22: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
23: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
9: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
12: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
13: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
14: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
15: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
7: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
15: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
7: Is dat nu iets voor jonge mensen?
15: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
7: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
15: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
7: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
15: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
7: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
15: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen, ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
22: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
23: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
2: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
25: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
25: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
25: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
25: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
25: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
25: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
25: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
4: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
21: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
8: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
20: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
20: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
14: Noordzee, dagklapper.
26: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
27: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
27: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
27: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
27: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
27: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
27: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
27: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
27: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
2: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
15: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
16: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
17: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
18: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
18: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
18: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
18: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training s'avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open niet.
21: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
22: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
23: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
25: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
7: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
25: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
7: Is dat nu iets voor jonge mensen?
25: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
7: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
25: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
7: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
25: Ja, Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
9: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
10: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig.

0: bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
1: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
0: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
1: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
1: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
1: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
0: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
1: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
0: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
1: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
8: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
10: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
11: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
12: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
13: Ja, we zijn hier echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
0: Dat weer is erg belangrijk.
13: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
0: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
13: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauliuspleintje en het grotere Pier- en Poolplein.
0: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
13: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
0: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
13: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
0: En wat is dat?
13: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
0: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
13: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
0: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
13: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
5: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
19: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
20: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
21: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon, in de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
22: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
0: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
22: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
0: Is dat nu iets voor jonge mensen?
22: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
0: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
22: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
0: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
22: Ja, Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
22: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
5: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
3: Ik heb al sinds al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
4: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooi commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
5: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij RA.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
8: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
12: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
13: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
18: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
19: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
20: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon, in de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
21: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
21: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
21: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
21: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
21: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
21: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
21: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
21: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info, nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
10: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
11: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
12: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
14: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
13: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
14: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
13: Is dat nu iets voor jonge mensen?
14: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
13: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
14: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
13: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
14: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
13: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
14: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normand Park in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerke nog naar Bubbelzaal Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
4: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
4: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
4: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
4: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
4: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
4: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
7: U weet dat de koninklijke

0: een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
5: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
3: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
6: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
7: Dit

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Breydens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
20: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
19: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
20: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
19: Is dat nu iets voor jonge mensen?
20: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
19: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
20: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
19: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
20: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
19: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
20: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
21: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
17: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
22: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
23: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
23: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
23: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
23: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
23: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
23: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
23: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
25: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
26: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
27: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Dirk de Grauwe.
29: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
30: Ik ben Nancy Bourquani.
31: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
14: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
14: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
8: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
9: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens
26: thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
26: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauliuspleintje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
26: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
26: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
26: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
26: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
26: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
17: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
17: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
17: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
17: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
5: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
4: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
5: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
5: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
4: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
5: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
4: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
5: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
5: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
7: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
8: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
9: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
10: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
17: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
18: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
20: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
19: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
20: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
19: En wat is er speciaal dit jaar?
20: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
19: Die komen op het einde van de feesten.
20: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
19: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
20: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
19: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
20: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
19: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
20: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael Vanille.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
3: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
4: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie.

0: Daar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
0: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
0: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
0: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 Alice May en om 10:00 vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Paulus.

0: Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
6: Maar ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
8: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
1: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
8: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
8: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
8: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
1: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
8: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
1: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
8: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, En doe het gewoon een keer voor de lol. Zie het gewoon als een gesprek. Dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Nina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
10: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
15: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
16: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, 1 kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
3: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
20: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
0: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
20: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
20: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
18: Die komen op het einde van de feesten.
20: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
18: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
20: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
18: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
20: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
18: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
20: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
3: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
4: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
5: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
12: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
12: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
12: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
13: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
14: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
12: Dat weer is erg belangrijk.
14: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
12: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
14: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
12: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
14: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
12: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
14: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
12: En wat is dat?
14: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
14: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
14: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
15: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
16: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
17: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
18: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
18: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
18: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
18: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
25: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
26: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon, in de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
27: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
12: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
27: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
12: Is dat nu iets voor jonge mensen?
27: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
12: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
27: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door. Anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
2: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
27: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
2: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
27: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
7: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
8: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
9: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbelzaal Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
11: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
11: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
11: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
17: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
18: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
19: Er is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
20: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
11: Dat weer is erg belangrijk.
20: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
20: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauliuspleintje en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
20: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
20: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
20: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
20: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
20: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredes burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
25: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon, in de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
4: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
4: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
4: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationaal.

0: speeddating op de Paulusfeesten in die drukte?
1: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
0: Is dat nu iets voor jonge mensen?
1: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
0: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
1: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
0: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
1: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
0: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
1: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
5: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
6: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16.

15 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
8: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: In het Normand Park in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
11: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
12: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
13: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefaan Reinhard.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
10: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
15: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
16: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
17: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
17: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
17: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
17: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
17: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
17: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
17: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
17: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Carolien de Vriend.
20: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
21: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
21: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
21: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
21: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
22: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
23: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
9: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
7: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
9: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
7: Is dat nu iets voor jonge mensen?
9: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
7: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
9: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
7: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
9: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
7: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
9: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
9: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Epernetplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
11: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
10: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
11: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
10: En wat is er speciaal dit jaar?
11: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
10: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
11: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
10: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
11: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
10: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
11: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
13: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
14: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
15: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
20: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
21: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
22: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
23: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
4: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uitbreidende brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
8: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
9: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
11: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
18: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
17: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
18: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
17: Is dat nu iets voor jonge mensen?
18: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
17: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
18: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
17: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
18: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
17: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
18: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
6: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
7: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
10: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op

0: Open.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
0: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kruisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxim Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
10: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar het 3-gangenmenu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
11: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
12: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de

0: organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
8: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
9: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
15: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
16: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
5: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
18: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerke nog naar Bubbles aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
19: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
19: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
19: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
19: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
19: Ja, Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
20: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
19: Ja, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
0: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
21: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
22: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
23: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Charlotte Verkeijn.
26: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
27: Ik ben Danik Menne.
28: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
29: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
7: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
8: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
9: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
10: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
10: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
10: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
10: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
10: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
10: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dom.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
15: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
16: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
17: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen wij het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
20: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
21: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
18: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
18: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
18: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
18: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
18: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
18: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
0: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
8: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
22: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
5: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
6: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
10: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Antsiew.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
11: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
10: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e

0: werking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
0: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
0: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
0: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aantal

0: aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
3: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
4: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
5: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
6: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieten als een kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
8: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
7: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
8: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
7: Is dat nu iets voor jonge mensen?
8: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
7: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
8: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
7: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
8: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
7: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
8: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
9: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlees.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus is oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
10: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
11: Liefst echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
12: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
18: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
19: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
20: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
20: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
20: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
21: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
20: Dat weer is erg belangrijk.
21: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
20: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
21: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
20: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
21: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
20: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
21: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
20: En wat is dat?
21: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
20: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
21: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
20: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
21: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
4: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
22: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
23: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
24: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
20: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
24: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
20: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
24: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
20: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
24: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training s'avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
10: Ik ben David Nasus.
25: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
28: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
27: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
28: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen en als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
27: Is dat nu iets voor jonge mensen?
28: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
27: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
28: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
27: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
28: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
27: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
28: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
12: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
14: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
20: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
14: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
20: En wat is er speciaal dit jaar?
14: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
20: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
20: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
14: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
20: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
14: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
20: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
14: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
18: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
19: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
17: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
17: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Beeldse Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
3: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
4: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: We hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
9: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
4: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
4: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
4: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
4: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
4: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
6: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
7: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
8: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeding.

0: Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
8: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
9: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
10: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
11: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
13: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
0: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
13: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
13: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
13: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
13: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
0: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
13: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
0: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
13: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen.

0: Dus oranje, hier hebben we de roze hoek, maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
4: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
5: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
6: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
7: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefaan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
14: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
14: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
14: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
14: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
14: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
14: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
14: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
14: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
15: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
17: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
18: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
19: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
21: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
20: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
21: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
20: Is dat nu iets voor jonge mensen?
21: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
20: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
21: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
20: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
21: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
20: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
21: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
25: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
27: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
28: Ik wist dat ze iets gingen
0: organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
3: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
6: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
10: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
11: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
4: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
9: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen maar.
10: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
11: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Maaike van Ie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
18: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
19: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
20: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering in de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
21: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
1: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
21: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
21: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
21: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
1: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
21: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend, een leuke babbel eigenlijk.
3: Wat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten? Moet dat niet wat discreter?
21: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
5: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
8: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
8: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen.

0: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder.
7: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
12: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
13: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van

0: Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor-instituut.
1: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
4: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
4: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
4: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
7: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
7: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
7: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
7: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
7: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
7: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
5: Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
3: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
4: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
5: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lek van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antrie de Maree.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
10: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
11: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
12: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
13: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
13: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefaan Reinhard.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
19: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
20: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
21: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
22: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
23: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
23: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
23: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
23: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
23: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
23: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
23: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
23: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
13: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
13: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
4: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
9: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
24: De eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
12: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
11: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
12: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
11: Is dat nu iets voor jonge mensen?
12: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
11: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
12: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
11: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
12: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
11: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
12: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het Het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
11: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
12: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
13: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Brederen is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan en waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
15: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
18: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
2: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
2: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
19: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
19: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
19: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
19: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
19: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
19: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
19: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
19: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
21: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
22: Paars voor een vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
23: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
24: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
24: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleute op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleute, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
24: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
24: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
5: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
8: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
5: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
8: Is dat nu iets voor jonge mensen?
5: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
8: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
5: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
8: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
5: Ja, morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
3: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
4: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
5: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je...

0: vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
0: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
10: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
11: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
12: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
14: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
15: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
17: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
16: Dat weer is erg belangrijk.
17: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
16: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
17: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
16: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
17: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
16: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
17: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
16: En wat is dat?
17: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
16: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
17: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
16: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
17: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
7: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
18: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
23: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
16: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
23: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
23: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
23: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
4: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
4: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
4: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
4: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
4: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
6: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
7: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
8: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
8: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
8: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
8: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
16: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
17: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
18: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
19: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
19: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
19: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
19: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
19: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
19: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
19: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
20: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
8: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
20: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
8: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
20: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
21: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Als er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
22: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
14: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
14: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Nieuws en info. Nieuws en info.
4: haven aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
26: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
26: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
26: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
26: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
26: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
26: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
26: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
26: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
10: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
11: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
12: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
13: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
15: Ik doe een speeddating op het, in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
8: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
15: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
8: Is dat nu iets voor jonge mensen?
15: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
8: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
15: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
8: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
15: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
8: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
15: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
28: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
29: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
30: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
8: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
8: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
8: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
8: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
4: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
4: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
4: We hebben vooral waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
4: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 'smiddags.
4: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
4: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus

0: voeten in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
3: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
4: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
5: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Roller Club. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
8: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
7: U bent voorzitter van de Zwaantjes Roller Club. Naar welke renders kijken we uit hier?
8: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
7: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
8: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar...

0: even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoort.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tangen.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
3: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
3: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
3: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
3: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
3: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
3: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
5: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
6: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
7: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
9: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
16: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
17: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken. Want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
18: De mensen
12: mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
19: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
18: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
19: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
18: Is dat nu iets voor jonge mensen?
19: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
18: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
19: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
18: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
19: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
18: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
19: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
18: Voortaan spreken we van?
20: BC Cortec Oostende.
18: En dat is voor de komende 5 jaar?
20: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
18: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
20: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
18: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
20: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers.
20: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
24: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
25: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
20: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
26: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
20: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
20: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
20: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
20: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
27: Ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
27: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
29: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
5: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
4: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
5: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
4: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
5: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
22: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
22: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een camping in Wenduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de 3e keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
14: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
14: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
7: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Rollerclub is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
5: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings-, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de vossenslag in de Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
20: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
2: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
2: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
2: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
2: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
2: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
2: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
2: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
2: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Bratanus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. voorzitter Johan Verborg.
20: En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
20: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
20: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
20: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
0: Ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
0: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd. Zo.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
10: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg retro bijna.
12: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
13: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
15: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Op een camping in Benduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
9: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
8: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
9: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
8: Is dat nu iets voor jonge mensen?
9: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
8: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
9: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
8: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
9: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
8: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
9: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Rollerclub is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
10: Nou, we zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de Vossenslag in de Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de Vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. voorzitter Johan Verborg.
3: En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
11: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
12: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
13: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
14: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
15: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
15: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
15: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
15: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
15: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
3: En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
15: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
15: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
15: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
9: Ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
15: Is dat nu iets voor jonge mensen?
9: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
21: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
15: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
21: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
15: En wat is er speciaal dit jaar?
21: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
15: Die komen op het einde van de feesten.
21: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
15: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
21: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
15: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
21: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
15: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
21: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een camping in Benduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
10: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
15: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
10: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
15: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
10: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
5: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
22: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de betrokkenheid van

0: sterk internationaal deelnemersveld, een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings-, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de Vossenslag in De Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de Vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
2: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
2: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
5: Voortaan spreken we van?
2: BC Cortec Oostende.
5: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
5: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
12: Ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
5: Is dat nu iets voor jonge mensen?
12: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd. Zo.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
14: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks leuks was. Oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
8: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets

0: infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op een camping in Wenduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd. Er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
9: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
5: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
5: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Regionieuws.
3: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Rollerclub is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
7: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings-, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de Vossenslag in De Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de Vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
10: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
14: Ik doe een speeddating op het, in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
15: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
14: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
15: Is dat nu iets voor jonge mensen?
14: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
15: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
14: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
15: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
14: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
15: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
14: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
10: We zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
10: BC Kortek Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speeddating.
14: Ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
15: Is dat nu iets voor jonge mensen?
14: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
19: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Maar ja, zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
5: Voortaan spreken we van?
10: BC Cortec Oostende.
5: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
5: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
5: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
5: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op een camping in Wenduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de 3e keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
20: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
5: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
20: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
5: En wat is er speciaal dit jaar?
20: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
5: Die komen op het einde van de feesten.
20: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
5: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
20: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
5: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
20: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
5: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
20: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
21: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
22: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Rollerclub is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
7: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie.